0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Beetje een verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. De 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: 3 uur eentje verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Het Jeppe Schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
8: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
11: De veiligheidsregio heeft natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
12: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
10: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times, op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
14: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
11: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
12: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
10: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
15: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
16: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
15: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde...

0: tandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
10: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 11 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West een stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
14: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
15: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
12: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Zoals op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297, Hoorn richting Nieuwstad. Tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzer. Waren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
15: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hoog nog 10 minuten oponthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint-Anna-Bosch nog 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven bij Batadorp 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout duurde er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Als je mooi, heel klein, en je weet dat we zeggen.
5: Maar we nou niet gek.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken op onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit
8: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof heb je 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij Etten-Leur West. Je hebt nu 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB verkeer.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
14: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
15: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
14: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalfsveen.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aandeel daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Van de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 Aken richting de Belgische grens. Tussen Geleen en de grens heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bel de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit Dit is Anne de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 11 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk. De files die opvallen, de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het kost je 25 minuten. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
10: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Brave-Polder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En...
14: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
15: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
16: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
17: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
18: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
17: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
15: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een deel van het Holiday Inn Hotel bij Eindhoven Airport wordt tijdelijk opvanglocatie voor 60 nareizigers van statushouders. Daarnaast worden 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd. Het college geeft aan nadrukkelijk niet te kiezen voor sobere opvangvoorzieningen, maar in te zetten op menselijke en verantwoordelijke verblijven. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen straks sneller medische informatie van patiënten inzien. Zo kunnen ze betere spoedeisende hulp verlenen. Als eerste in Nederland start de GGD in de regio met een proef. Door ter plaatse makkelijk en snel belangrijke medische informatie in te zien, kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. Het college van BMW en Sonnenbreugel vraagt de gemeenteraad om urgente maatregelen om uit de financiële problemen te komen. Die zijn namelijk structureel. Vooral de uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO, stijgen sneller dan de inkomsten. Daarom moet er worden ingegrepen, ook op beleidskeuzes voor de komende jaren. De 32-jarige man uit Oldenbroek in Gelderland, die in de nacht van 31 mei dood is gevonden op de A67 bij Lierop, is om het leven gekomen door een tragisch ongeval. Dat meldt de politie na onderzoek. De man was te voet op de snelweg. Het ongeluk werd gemeld door de bestuurder van een auto die de man had geraakt, maar het was onduidelijk of die toen al op de snelweg lag. Een bromfietser in Eindhoven is goed fout ingegaan. Hij werd vanochtend gestopt door handhavers omdat hij ergens reed waar dat niet mocht. Maar zijn brommer bleek onverzekerd, hij had geen identiteitspapieren bij zich en hij had ook nog eens geen rijbewijs. Daarnaast gaf hij valse gegevens op. Toen zijn identiteit uiteindelijk was achterhaald, heeft de man verschillende boetes gekregen. En er is veel onbegrip bij het Eindhovense raadslid Rosa van den Nieuwenhof. Ze gaat met zwangerschapsverlof, maar moet hiervoor een ontslagbrief indienen bij de gemeente. Raadsleden vallen namelijk niet onder de gewone arbeidswet, maar onder de kieswet. En die schrijft tijdelijk ontslag voor. Van den Nieuwenhof vindt dat niet meer van deze tijd en roept Den Haag op tot verandering. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het zuiden van het land in volle gang met 140 kilometer file in totaal. De files op de wegen met de meeste vertragingen zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 met daar richting Rotterdam voor Dordrecht nog een kwartier op onthoud en daardoor ook nog vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Ook op de Klaverpolder daar nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
5: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27, Utrecht richting Breda, voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB.
12: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
13: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
15: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
16: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
17: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
16: Inspiratie aan jouw voordeur.
18: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
12: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

to everybody in

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een deel van het Holiday Inn Hotel bij Eindhoven Airport wordt tijdelijk opvanglocatie voor 60 nareizigers van statushouders. Daarnaast worden 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd. Het college geeft aan nadrukkelijk niet te kiezen voor sobere opvangvoorzieningen, maar in te zetten op menselijke en verantwoordelijke verblijven. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen straks sneller medische informatie van patiënten inzien. Zo kunnen ze betere spoedeisende hulp verlenen. Als eerste in Nederland start de GGD in de regio met een proef. Door ter plaatse makkelijk en snel belangrijke medische informatie in te zien, kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. Het college van BMW en Sonnenbreugel vraagt de gemeenteraad om urgente maatregelen om uit de financiële problemen te komen. Die zijn namelijk structureel. Vooral de uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO, stijgen sneller dan de inkomsten. Daarom moet er worden ingegrepen, ook op beleidskeuzes voor de komende jaren. De 32-jarige man uit Oldenbroek in Gelderland, die in de nacht van 31 mei dood is gevonden op de A67 bij Lierop, is om het leven gekomen door een tragisch ongeval. Dat meldt de politie na onderzoek. De man was te voet op de snelweg. Het ongeluk werd gemeld door de bestuurder van een auto die de man had geraakt, maar het was onduidelijk of die toen al op de snelweg lag. Een bromfietser in Eindhoven is goed fout ingegaan. Hij werd vanochtend gestopt door handhavers omdat hij ergens reed waar dat niet mocht. Maar zijn brommer bleek onverzekerd, hij had geen identiteitspapieren bij zich en hij had ook nog eens geen rijbewijs. Daarnaast gaf hij valse gegevens op. Toen zijn identiteit uiteindelijk was achterhaald, heeft de man verschillende boetes gekregen. En er is veel onbegrip bij het Eindhovense raadslid Rosa van den Nieuwenhof. Ze gaat met zwangerschapsverlof, maar moet hiervoor een ontslagbrief indienen bij de gemeente. Raadsleden vallen namelijk niet onder de gewone arbeidswet, maar onder de kieswet. En die schrijft tijdelijk ontslag voor. Van den Nieuwenhof vindt dat niet meer van deze tijd en roept Den Haag op tot verandering. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral nog een aantal korte dagelijkse files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen. Dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoudt. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam duurt ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westholtveen.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Bellen speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bellen speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. 2 uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een deel van het Holiday Inn Hotel bij Eindhoven Airport wordt tijdelijk opvanglocatie voor 60 nareizigers van statushouders. Daarnaast worden 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd. Het college geeft aan nadrukkelijk niet te kiezen voor sobere opvangvoorzieningen, maar in te zetten op menselijke en verantwoordelijke verblijven. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen straks sneller medische informatie van patiënten inzien. Zo kunnen ze betere spoedeisende hulp verlenen. Als eerste in Nederland start de GGD in de regio met een proef. Door ter plaatse makkelijk en snel belangrijke medische informatie in te zien, kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. Het college van BMW en Sonnenbreugel vraagt de gemeenteraad om urgente maatregelen om uit de financiële problemen te komen. Die zijn namelijk structureel. Vooral de uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO, stijgen sneller dan de inkomsten. Daarom moet er worden ingegrepen, ook op beleidskeuzes voor de komende jaren. De 32-jarige man uit Oldenbroek in Gelderland, die in de nacht van 31 mei dood is gevonden op de A67 bij Lierop, is om het leven gekomen door een tragisch ongeval. Dat meldt de politie na onderzoek. De man was te voet op de snelweg. Het ongeluk werd gemeld door de bestuurder van een auto die de man had geraakt, maar het was onduidelijk of die toen al op de snelweg lag. Een bromfietser in Eindhoven is goed fout ingegaan. Hij werd vanochtend gestopt door handhavers omdat hij ergens reed waar dat niet mocht. Maar zijn brommer bleek onverzekerd, hij had geen identiteitspapieren bij zich en hij had ook nog eens geen rijbewijs. Daarnaast gaf hij valse gegevens op. Toen zijn identiteit uiteindelijk was achterhaald, heeft de man verschillende boetes gekregen. En er is veel onbegrip bij het Eindhovense raadslid Rosa van den Nieuwenhof. Ze gaat met zwangerschapsverlof, maar moet hiervoor een ontslagbrief indienen bij de gemeente. Raadsleden vallen namelijk niet onder de gewone arbeidswet, maar onder de kieswet. En die schrijft tijdelijk ontslag voor. Van den Nieuwenhof vindt dat niet meer van deze tijd en roept Den Haag op tot verandering. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoudt nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorinchem nog een kwartier oponthoudt en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoudt. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd, de weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1.000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150. 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB.
6: Manasse Evertsen.
7: Ja, zonder Manasse dus, maar wel met Ron van Dijk. En de hits van Glow FM natuurlijk. Dit is Save My Love van Kygo.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren en Passenger. En
1: helemaal hits of helemaal niks?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Of dat het helemaal hits is of helemaal niks. Ik wil je vragen om heel even de Klo FM app erbij te pakken. En die heel even te openen op je telefoon. En laat mij dan vooral heel eventjes weten wat jij van deze plaat vindt. Want dat vinden we leuk. Een heleboel goede muziek meegenomen. We hadden net de Swedish House Mafia voor je gedraaid. En weet je wat echt leuk is? Ja, Connie die op die plaat zong. Ja, die heeft dit nummer in één take heeft ze dit opgenomen. Dus dat is wat dat betreft echt bizar. En we gaan kijken wat er binnenkomt. En we gaan zo meteen verder met de hits. Waaronder deze bijvoorbeeld, die je ook wel kent van Roxy Dekker met Ga Me Weg. Deze.
1: Helemaal hits of helemaal niks.

Job Govers en met zijn plaat Spotlight. En, of Spotlight, sorry, wat zeg ik. Light You Up bij Glow FM natuurlijk. En ik vroeg je net wat je aan het. Ja, wat je van de hit of niks vond. Laat even weten in de Glow FM app wat je ervan vindt. Ik heb hem net gedraaid. Hele toffe plaat, nieuwe plaat van Alex Warren en Passenger. En ik ben heel erg benieuwd. We hebben al één appje binnen. Of één. Ja, we hebben er eentje binnen. En die zegt... Hey Ron, leuke stem op de radio, dankjewel. En vette plaat. Dus dat gaan we even onthouden. En dan gaan we zo even kijken wat de tussenstand is. Laat even weten via de Glow FM app alsjeblieft. Vinden we leuk. En ja, komt helemaal goed. Dit is een vette plaat. Jordan Sparks, SOS en Let The Music Play.

0: Another and Talk to You bij Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: En ik vroeg je net om even de Glow FM erbij te pakken. En mij te laten weten wat je van de nieuwe plaat van Alex Warren vindt. Passenger heet hij. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We hebben wat appjes binnengekregen van onder andere Maarten. En Maarten zegt, ik vind hem heel vet. Ik heb een appje binnengekregen van Ilse. En Ilse zegt, ja, ik vind hem ook heel tof. Oké. Iris zegt, ja, ook te vet. Leuk het plaat. Ik heb hier iemand die zegt, ja, ik vind hem eigenlijk niet zo heel leuk. En ik heb hier ook een appje binnengekregen van Ronald. En die zegt, ja, vette plaat. Vette plaat. Dus daarmee kunnen we wel zeggen, ik denk dat het een dikke hit is. Ja, een hele dikke hit. Ik geef hem nog even wat tijd om even een beetje te landen hier bij Glow FM. En dan, dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Dus daar hebben we wel zin in. Hey, we gaan even kijken wat we verder mee hebben genomen. Ik heb onder andere meegenomen de plaat van Somber. En die komt eraan. Maar eerst Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart bij Glow FM natuurlijk. Ook zo'n dikke beuker. Samen met Miley Cyrus. Hier op Glow FM.

Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson. En ja, ik zit even naar buiten te kijken en het is... ja, het regent. Dus ik heb even een klein weerberichtje voor je meegenomen. Want het blijft vanavond bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Eindhoven. Met vanavond nog wel kans op een regenbui. Vannacht koelt het af ongeveer tot 13 graden. En de wind is matig, windkracht 3 ongeveer. En morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op motregen en loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden morgenmiddag. Dus dat is lekker, want dan kan je gewoon met je t-shirtje gewoon lekker buiten lopen. Althans, dat komt vanmiddag ook, dus dat is wel lekker. We gaan gelijk even op de weg kijken wat daar te doen is. Op de weg is... doe me heel even verversen. Eigenlijk niet zo gek veel te doen. Nee, het is allemaal vrij, dus we kunnen gewoon... ja, je kan gewoon gas geven. Daar word je toch blij van. Dus ja... Ik heb een heleboel goede platen voor je meegenomen. Marshmallow heb ik onder andere meegenomen. De nieuwe plaat van Teddy Swims vind ik zelf echt heel erg tof. En ook Lucas en Steve. Dus ja, we gaan door. Met nu Marshmallow.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En misschien liep je vanmiddag wel over straat of hier op de markt in Eindhoven. En zag je wat mensen met wat gekke tatoeages bijvoorbeeld. Of met supergrote oorbellen. Of misschien wel een hele gekke neus. Zou zomaar kunnen, hè? Ja, het grappige is dat Teddy Swims best wel grote oorbellen heeft. Moet je nagaan. Hij heeft oorbellen van 15 mm doorsnee. Dat noemen ze ook wel tunnels, noemen ze dat. En daar zou zomaar een AA-batterij doorheen kunnen. Of een bitterbal. Dus dat doet hij best wel, wel goed eigenlijk. Weet je, het moeilijke is dat dat ook best wel moeilijk en lang duurt om dat door te... zo groot te laten worden, toch? Ja. Hey, wat is het gekste wat jij vandaag gezien hebt? Laat het heel eventjes weten op de Glow FM app. Stuur ons even een berichtje naar de studio. En dan gaan we even kijken wat daar, of dat daar iets grappigs tussen zit. Ja, ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Goede platen meegenomen. Van alles en nog wat. Waaronder deze. Nieuwe Lucas en Steve. Of nieuw. Eigenlijk alweer oud, hè. Ik heb ook Fresco meegenomen. Shakira, Zoo. Maar eerst deze. Make It Right. Bij Glow FM natuurlijk. Don't you-

0: sein.
1: Glow FM.

Shakira en Zoo bij Glow FM natuurlijk. En ik vraag me af wat je dit weekend gaat doen. Ik kreeg al een paar appjes door. Ja, ik ga naar Best Kept Secret, kreeg ik door. Ik ga naar Legacy Festival, kreeg ik ook door. Ja, en ik heb hier ook een appje van Merel. En die zegt, ik ga lekker naar Stratum Zijnd vanavond. Lekker drinken. Hey Merel, veel plezier vanavond. En we spreken je later weer, hè. Want ja, dat gaat wat horen. Lekker stappen. Wie dit is, is B.O.B. met Airplanes. Can we

0: B.O.B. en Airplanes bij Clo FM. En het viel me op dat dit weekend dus ook Camping Kids Club is.
1: Ja,
0: echt. Ik ben daar dus nog nooit geweest. En ga je daarheen? Ja, laat het even weten. Stuur even een appje via de Clo FM app. Open die even op je telefoon en laat even weten dat je daar naartoe gaat. Ik ga je dadelijk dan even bellen in de uitzending, want ik ben heel benieuwd. Ben je er al vaker geweest? Laat het ook vooral even weten. Ik zoek eigenlijk iemand die daar vaker al is geweest. Ja, daar ben ik naar op zoek. Laat het even weten. Nieuwe muziek hier van Farrick Dawn en zijn nieuwe plaat Friends Around.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Dat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst een paar maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Manasse Evertsen.
5: Ja, zonder Manasse dus. Maar wel met Ron van Dijk. En de nieuwe van Lil Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek.
6: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Third Caps en On Money On My Mind. En ik neem je heel eventjes mee naar... een maandje of 6 geleden toen Samuel Welter was geboekt in een kleine kroeg in... in Hilversum. En daar heeft hij zijn optreden gewoon gedaan. En op een bepaald moment kwam Leeuw Kleine daar binnen lopen. Leeuw Kleine kwam even een klein biertje drinken. En misschien een klein shortje doen. Een klein Samaritje bijvoorbeeld. En later vroeg Samuel Welter. Hij dacht, ja, ik pak mijn kans. Want ik wil gewoon weten hoe het zit. Ik wil een samenwerking. Ik wil een plaat met je maken. En dat is een hele dikke plaat is dat geworden. En dat is dus Maak Me Nou Niet Gek. Holy shit. Ik denk dat dit wel echt een dikke zomerhit is hoor. Die hij te pakken heeft. En de gasten van de Bausa, die doen het ook goed. Die hebben ook echt een mega dikke zomerhit te pakken. Op die piano. Lekker soepel. En lekker bouncen maar. Dit is Magnetic op Klo FM.

lekker de bank in de kelder uittesten. Want ik heb een nieuwe slaapbank. Een slaapbank in de kelder? Oké, spannend. Ik krijg een appje van Robert en die zegt... ik sta op station Woerden, maar de treinen rijden niet... dus ik moet als een speer naar Eindhoven toe. Dus dat is wel belangrijk. Ik krijg een appje binnen van Iris. En Iris zegt, ja, weet je, Ron... Ik wil eigenlijk gewoon een liedje aanvragen. Heb jij die nieuwe plaat van Robin Schulz met Rita Ora en I'll Be There? Tuurlijk heb ik die voor je, Iris. Hier op Glow FM. Robin Schulz en I'll Be There.

nieuwe muziek van Reinier Zonneveld en Gordo. Loco Loco. En ga je dit weekend naar Camping Kids? Ja, dan ben ik op zoek naar jou, want ik wil je heel eventjes bellen. Ik ben heel benieuwd, ik ben daar nog nooit geweest. En ik wil gewoon even weten wat jou, waarom je daarheen gaat. En wat je daar, ja, wat je verwacht dat je daar tegen gaat komen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja, dus dat. Heel veel goede muziek meegenomen. Waaronder de nieuwe plaat van Calvin Harris, die zou je ook wel kennen. Ook heb ik een nieuwe plaat meegenomen van Niels van Zandt. En ook deze plaat. Oh, even tot rust komen. Op de vrijdagavond. Ben je aan het shoppen of wat ben je aan het doen? Rain Me In van Sam Fender, je blow.

Calvin Harris. En Satisfy bij Glow FM. En ik zit even te kijken, want ik heb net een videoclip ondertussen even zitten kijken van die nieuwe plaat van Calvin Harris met Satisfy. En het grappige is, dat ze dus door een supergrote wijngaard lopen. En die wijngaard, ja, dat is de vraag waar die is. Want de Schotse DJ Calvin Harris, ja, en de Ierse zangeres Jessie, ja, hebben dus echt wel een dikke hit te pakken, ook met deze plaat. Maar het grappige is dus, wist jij dat Calvin Harris op Ibiza zijn eigen biologische boerderij runt? Een eigen biologische boerderij op Ibiza, ja. Zou niet per se mijn keuze zijn, maar wel lekkere producten die daar vandaan komen, volgens mij. Ja, ik heb nog een goede plaat meegenomen. Dat is deze van Talamanca en Burns.

0: ritme van de Brainport.
1: Met zometeen het nieuwe weer en... Met zometeen weer. Of ja, laten we dat gelijk eventjes doen. Ik heb een weerbericht voor je meegenomen en... Het is vanavond in de vrij bewolkt in de Brainboard. En de neerslag neemt af in Eindhoven. Met vanavond nog wat kansen op een regenbui. En vannacht koelt het af tot een graadje of 13 in Eindhoven. De wind is matig, windkracht 3. En morgenochtend begint de dag bewolkt met kansen op motregen. En loopt de temperatuur op tot een graadje of 19 in de Brainboard. Dus dat is op zich wel lekker. We gaan gelijk even op de weg kijken wat daar precies te doen is. Ja, op de weg is het vrij rustig. Er zijn alleen twee wegafsluitingen. De ene staat op de A2 van Maastricht richting van Maastricht naar Eindhoven. Rond knooppunt Vonderen is het bij Weert Noord afgesloten. En de andere die staat op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. En daar is Tilburg Centrum West is daar zo dicht. Dus let even goed op, want daar kan je er niet af. Je kan wel de volgende afslag pakken en dan kan je alsnog Tilburg in. Dus dan daar kan je gewoon lekker rijden. Ja. Hey, ga jij nou naar Camping Kitsch? Want ik ben nog steeds op zoek naar jou. Ja, stuur even een appje via de Glow FM app. En dan ga ik je bellen, want ik wil gewoon weten wat daar te doen is en wat, hoe dat eruit ziet. Dus ben heel erg benieuwd.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Nieuwe muziek van Niels van Zandt en Funk D, Instant Moments. En ja, we hebben een beller aan de lijn. En ja, het is William heb ik aan de lijn. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Hey, heb je gestuurd naar de Glow FM box. En dat jij naar Camping Kids gaat, toch?
1: Ja, het is morgen, jongen.
0: Ja.
1: Morgen gaan we weer los. Gaan we weer viezigheid uithalen.
0: Wat ga je doen, sorry?
1: Viezigheid uithalen.
0: Viezigheid, oké. <okay. laughs> Oh, lekker, man. Is daar het feestje voor je?
1: Nee, weet ik niet. Maar er is van alles wat.
0: Oké. Okay.
1: De lijn op zich is... ja, het gaat helemaal nergens over. Maar weet je, gewoon lekker gek doen. Lekker een leuk outfitje aan en... hoop op mooi weer, dan kan het niet mis, toch?
0: Ja, zeker. En wat voor outfit heb je voor morgen?
1: Ik heb een outfitje van Daily Paper.
0: Oh, lekker, man.
1: Ja, een beetje fout, zeg maar. Een beetje, ja, echt Camping Kitsch-achtig. Heerlijk.
0: Oké. En hoe kunnen de mensen jou morgen dan herkennen? Ook aan is het zwart of grijs? Of hoe ziet het eruit?
1: Ja, het ziet eruit. Het zijn allemaal plaatjes.
0: Plaatjes.
1: Er staan auto's op.
0: Oh, vet.
1: Auto's op. Ik weet eigenlijk allemaal niet wat erop staat. Het zit in de was nou, dus ik hoop dat het morgen droog is.
0: Ja. Nou, ik heb net het weerbericht voorgelezen hier voor de regio Eindhoven. En het wordt morgen ongeveer 19 graden en het blijft, als het goed is, blijft het droog.
1: Oh, maar dan is het goed. Het is perfect feest voor een festivaltje. Het hoeft niet warm te zijn.
0: Ja, nee.
1: Dan word je helemaal gek, joh.
0: Ja, ik was een poosje geleden op Seven Sunday en daar was het super warm en super druk. Dat is niet zo fijn, inderdaad.
1: Nee, ik vind zo'n graadje of 23, 24 voor een festival, dat vind ik echt prima.
0: Ja, dat is top.
1: Zon op de koppie en klein drankje erin, dat is helemaal goed, toch?
0: Ja, zeker. Nou, veel plezier zou ik zeggen.
1: Ja, is goed, joh, dankjewel. Ga je zelf ook nog, of niet?
0: Nee, ik ga zelf niet. Nee, zeker niet.
1: Oké, dat is goed, joh, dankjewel.
0: Komt goed, fijne avond. Fijne avond. En dit is Trobi.

Justin Bieber en Children bij Glow FM. Afgelopen week zei een vriend van mij tegen... Zullen we een keer buiten de deur eten? Nou, ik heb de tafel buiten gezet en we hebben buiten de deur gegeten. Dit is Jelly Roll.

Chloe FM en Afrojack met Awake Tonight. Ja, dan zijn we er alweer. Ik ga je een fijn weekend wensen. Ik wens je heel veel plezier zometeen bij Florian Hamelink, want die is dadelijk van 9 tot 10 hier op de zender. En mij spreek je weer bij, ja, bij PSV Live, want daar ben ik van eigenlijk. Hey, tot de volgende. En ik stuur je even nog de nacht in met, of de nacht, de avond in met Guido van der Graaf met Waarom Nou Niet. En dat is deze plaat. Ik denk zijn eerste, allereerste hit die dit te pakken heeft. En die hoor je dan hier weer op Glow FM. Goeie zangeressen erbij. Alles op en eraan. Guido van der Graaf, Waarom Nou Niet. Kleuren.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk, omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En er gaat nog 17. Dit was het NOS-journaal.

dat is precies wat we doen. We wisselen het regenachtige en bewolkte weer en we veranderen het naar zonnige temperaturen. Volle bak zon vanaf maandag. Daarom een uur lang de lekkerste zomerhits voor je in de mix met Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Ook Pasa en Adventures of Stevie via een ATB, Don't Stop, onderweg. Jax Jones, Jess Glynn, One Touch, hoor je naar Becky Hill en David Guetta. Dit is Remember.

lachen. Eigenlijk hoor je Wham alleen maar in de winter. Dan met Last Christmas. En in de zomer duikt deze ineens weer op. Hun zomerplaat Club Tropicana Wham. In de Blerick Bruce remix. Dit is de Glow FM Takeover Mix. Zomereditie. Duke Dumont, Timbaland en Frank Rizzardo met Shane Yuku. Allemaal nog voor je onderweg. Ook Maroon 5 en Wiz Khalifa en Payphone. En nee, dit is niet de Ziggo-reclame die je hoort. Zit dit tunetje wel in? Clean Bandit, Jess Glynn. Dit is Red A B.

Lucky Chance, een Stolen Dance in de Geloven Umix staat voor Kevin. Roxy Dekker, jij hebt mij. En je oranje shirt nog gevonden? Heb je hem al een keer aangehad? Nou, zondag dan moet hij zeker aan. Dan spelen we weer, hè. Het WK van 2026 officieel los. Heb je ook die openingsceremonie gezien met Shakira en Burna Boy? Of ja, de playback show was het eerder. Ja, ik ben benieuwd of dit toen wel live was. Volgens mij wel. David Guetta en Zara Larsson. En het EK-anthem van 2016. This one's for you in de Glow FM Remix.

0: Guetta, Emery, Coi Leray en Baby Don't Hurt Me in de glow van Takeover Mix. Daarvoor de nieuwste van Calvin Harris en Jazzy, Satisfy. Zometeen de oude house classic, oude zomer house classic. Camel Fat, Elderbrook en Cola. En over zomer house classics gesproken. Daarna hoor je nog één, Sky Ascent van Paul en Frits Kalkbrenner. Ook Kaiko en Sandra Cavasso, Hold On Me onderweg. This is Fresco's and Mr. Bermuda, Volare.
1: Eso que un sueño parecido no volverá más.

0: Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM.
0: Dit is Glow FM.

en Breathing in the Glow of a Takeover Mix. Dan terug naar de zomer. Begin zero's, 2000, 2001, 2002. Als je toen op Ibiza was, was het sowieso een stuk goedkoper. Maar hoorde je ook hele andere muziek. Deze tune stond non-stop op repeat. Begin zero's op Ibiza. The Man with the Red Face. Dit is Tommy MC.

Rockers en All The Time in de Glovum Takeover Mix. Dit was hem voor deze week. Voor meer mixen van Nick, check je Soundcloud @ Nick de Roy. Volgende week, 9 uur, vrijdagavond, ben ik er weer. En nu sluiten we af met The Kid Laroi en Justin Bieber.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Net als de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

present and the future. Dat hoor je in Pixel Radio. Muziek die je kan kennen uit de Eindhovense Pixel Club, maar dan hier op Glow FM. Net hoorde je The Fix van Van Cartel. En daarvoor Dave Armstrong en Red Rush. Love has gone. Is uitgaan goed voor je? Als je dit programma luistert en hopelijk ook een beetje vet vindt, dan denk ik dat wij daar hetzelfde over denken. Ja. Maar zometeen spreek ik iemand die ook echt het antwoord weet op dit vraagstuk. Hij is op dit vraagstuk aan het promoveren. Mark van Bergen is dat. Eerst ga ik een track voor je draaien voor als jij een hectische week achter de rug hebt. Met werk misschien, of misschien heb je door die ellendige regen moeten fietsen. Maar denk dan maar zo, je kunt nu even uitrusten. Of zoals Kamandi het zegt, anyway, Friday. Dit is Kamandi, Pixel Radio.

0: Memento. Bloei uit de wildernis. Oftewel Fior di Maccia, hoor je op Pix Radio. Hij is docent bij Fontis, onderzoeker en schrijver. En dat allemaal met de focus op elektronische muziekcultuur. En daarover geeft hij komende dinsdag 16 juni college in de Lokhal in Tilburg. Met als hoofdvraag is kunst en cultuur, en dus ook nachtcultuur, goed voor ons welzijn. Mark van Bergen. Hey Mark.
1: Hi.
0: Misschien goed om bij het begin te beginnen. Waar is jouw fascinatie voor dancecultuur ontstaan?
1: Ja, ik was 15 jaar en toen viel ik zeg maar met mijn neus in de boter. Toen was het 1990. Ja, toen mocht ik uit en heb ik gewoon de allereerste housefeestjes in het zuiden meegemaakt. Avond aan avond in de Cadans, de club van Tilburg, waar ik vandaan kom destijds. Dat stond ik uit bij de DJ te kijken. En ik wilde als beroepsjournalist worden. En die dingen heb ik gewoon aan elkaar gekoppeld. Ik ben erover gaan schrijven, zelf feestjes gaan geven ook. En, ja, van het ene is het andere gekomen. Steeds een stapje verder eigenlijk.
0: Ja, zelf feestjes geven. Je hebt daar ook veel ervaring opgebouwd. Die ervaring geef je nu ook door. Je bent docent bij Fontis. Je geeft de minor dance industry. Stel, ik zit bij jou in de klas. Wat leer ik dan?
1: Je leert eigenlijk alle facetten achter de schermen van de elektronische muziekindustrie op hbo-niveau. Dus je leert niet hoe je muziek moet maken en draaien. Daar hebben we wel hele kleine workshops voor. Maar het gaat vooral over het

0: Managen het branden van artiesten en andere merken, organisaties. Het begrijpen van trends en ontwikkelingen in de branche. Zelf een evenement ontwikkelen van A tot Z en het ook echt daadwerkelijk doen. Samen met een artiest een release uitbrengen van A tot Z. Gewoon een heel releaseplan en die track daadwerkelijk op de markt brengen. Dat soort dingen.
1: En op dit moment doe je als docentonderzoeker ook promotieonderzoek naar welzijn in relatie tot dance of nachtcultuur. Hoe kwam je daarbij?
0: Dat was eigenlijk ook door COVID. Dat was eigenlijk wel een spark of zo. Omdat ik zag toen Unmuted mensen. Dat was de eerste keer dat in Nederland gewoon mensen zo massaal de straat op gingen. En toen pas drong het op mij door. Want de buitenwereld heeft eigenlijk geen enkel besef wat nachtcultuur, specifiek dan dancecultuur waar ik me op richt, wat dat nou daadwerkelijk betekent voor mensenlevens. Ja, zodoende heb ik uiteindelijk ook die beurs gekregen van Fontys en doe ik nu 5 jaar lang onderzoek.
1: En kun je dan nu ook al iets zeggen eigenlijk over het belang van nachtcultuur?
0: Daar kan ik heel kort over zijn. Het is heel groot, dat belang. Dat gaat eigenlijk over een goed leven. En in hoeverre dragen dan die dance-evenementen echt bij aan dat goede leven van mensen? Nou, en dan heb je natuurlijk de buitenwereld die heel snel roept. Ja, drugs, tinnitus, lawaai, overlast, natuurschade. Terwijl de insiders zeggen van, man, we halen hier zoveel waarde uit. En ik wil eigenlijk dat hele beeld, dat echte beeld schetsen. Een van die positieve aspecten wat heel erg sterk terugkomt is gewoon die bonding, sociale verbondenheid tussen mensen. Dat begint eigenlijk al ver voor een feest en dat gaat tijdens het feest komt dat tot een hoogtepunt. Met bekenden, met vrienden, maar ook met onbekenden. En het gaat na een evenement nog door, weet je wel. Dat zijpelt ook door in mensenlevens. Dat is wat ze mij vertellen. Alleen tot nu toe is dat wel kwalitatief. Dus ik heb 30 interviews gedaan voor de tweede deelstudie die ik nu aan het afronden ben. En hierna wil ik dat allemaal gaan staven met een heel groot kwantitatief onderzoek. Een enquête van met hopelijk wel 1000 respondenten. Wat dan dat echte harde, de harde waarheid moet gaan geven, zeg maar.
1: Ja, vet. Hey, zit je nou te luisteren en denk je, nou die enquête wil ik wel invullen. Ik zal dat zeker even vermelden als die eruit is. Mark, wel nog. Is er een plaat die als een soort rode draad door jouw leven loopt? En dan ga ik die voor je draaien.
0: Ja, een van mijn gouden van oude die je altijd nog kunt draaien. Nederlandse productie, bovendien Grease 2000 door 3 Drives on a Vinyl.

Barry Can Swim. Return to Bebo, Audio Pixel Radio. En nou, misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ik sprak Mark van Bergen net. Hij geeft les in de dance industry. En studenten van hem geven dus ook een feestje. Donderdag 18 juni bijvoorbeeld komt het feestje Bliss naar Eindhoven. Café Costa wordt dan omgetoverd tot een club. House and Trance hoor je daar. En een dag later op 19 juni heb je Loop. Met drie O's. In de basement op Strijp S. En dat is een nacht vol met hard house en trance. En voor de echte Pixel vibe kun je het beste blijven luisteren. Zometeen hoor je weer drie tracks met onmiskenbaar dat Pixel DNA. De Pixel Essentials, meegenomen door de stille kracht achter de club, Tim van Mol. Eerste lesje natuurkunde door Charlotte de Witte.

0: Het zweet zonder rondje. Sustaina Bosse. En de Swedish House Mafia. Je hoort het Don't Go Mad. Op Pixel Radio. Hij is een van de oprichters en een van de stille krachten achter Pixel. Hij draait niet, maar dat maakt zijn muzikale smaken zeker niet minder om. Dus ik dacht, hij kan jou ook prima vertellen welke drie elektronische tracks je sowieso gehoord moet hebben. De Pixel Essentials komen deze maand van Tim van Bol. Hey Tim!
1: Hey guys, heel tof dat ik deze maand een keer de Pixel Essentials mag doen. Alle residents zijn natuurlijk druk met een zomerprogramma of vakantie. Maar we trappen hem af met een dubbele Australische samenwerking, namelijk Solid van Cut Copy in de Mild Minds Remix. Mild Minds heeft deze track echt een sfeervolle, melodieuze level-up gegeven. Beetje in de stijl van wederom landgenoten Rivers du Sol. Als tweede een track die ik afgelopen zomer al hoorde in zijn set op Digital. Namelijk de Joris Voorn remix van Set Me Free van Alex One. Niet de eerste keer dat de remix van Joris Voorn de Essentials haalt. En wat mij betreft echt meer dan verdiend. En als laatste een plaat met een vrouw. Deze werd geproduceerd als soundtrack voor de film Straf. Ook echt een vette film. Geregisseerd door Marijn Scholte-Albers. En nou, laat deze Marijn toevallig ook nog eens de helft zijn van het producersduo die deze plaat heeft gemaakt. Een lekker vuige plaat die het goed doet op de dansvloer, wat mij betreft. Dit is Weevil met Melchior's Dance. Get ready for the matching. Get ready for the matching. Get ready for the matching. Get ready for the matching. Get ready for the matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching. It's a matching.

Pixel Essentials van de maand juni. Je hoorde Weevil, Melchior's Dance, Alex One, Set Me Free in de Joris Vorm remix en Cut Copy met Solid in de Mild Minds remix. Veel namen, snap ik ook. Daarom dat je Pixel Radio terug kan luisteren op SoundCloud. En als extra service zetten we er dan ook de playlist voor je bij. Ga ik nu Luc Cox voor je draaien. Hij schreef en produceerde bijvoorbeeld voor Stromae en de band Raccoon. Maar als Shameboy maakt hij ook dit soort electro tracks. Dit is Rashok.

0: The Mirage van Agents of Time hoor je op Extra Radio. Zometeen hier op Glow FM draai ik de man die bekend staat om zijn lange Ibiza-sets. En zijn lange haar, Solomon. En je hoort een track die in 2014 op datzelfde eiland een zomerhit werd.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 12 uur.
3: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van het naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

muziek die je kan kennen uit de Eindhovense Pixel Club, maar dan hier op Blow FM. Joris Solomon, Follow the Disco Ball en daarvoor Paha One, You Two op Pixel Radio. Samen organiseerden ze feesten elke woensdag in een club in Montreal. Ze noemden het feest naar hun gemeenschappelijke haarkleur en ze draaiden er hun gemeenschappelijke muzieksmaak. Die muzieksmaak die veranderde wel een beetje door de jaren heen, waardoor ze in 2018 uit elkaar gingen. Maar de haarkleur die bleef. Dit is Blondish in the Jungle.

0: Ice Lips van Dan hoorde je op Picture Radio. Ik ga een romantische track voor je draaien. No worries, het is niet ik hou van jou als je ogen zijn blauw. Maar iets rauwer dan dat. Meer elkaars naam niet weten, maar toch staan te tongen op de dansvloerachtige romantiek. Dat moment dat je dan helemaal samen opgaat in een bubbel, hè, in die muziek. En dat je grootste angst is dat je die persoon die je dan net bent tegengekomen, waar je ook geen nummer van hebt, nooit meer gaat zien. Tenzij ze de volgende keer weer op dit feestje is. En dat gevoel beschrijft Anthony Schmierek zo prachtig op deze track. Het is pure poëzie op een breakbeat. En ik kan het je proberen uit te leggen, maar luister maar gewoon vooral heel goed naar deze tekst. A Circle of Light is dit, van Because of Art en Anthony Schmierek.
1: 365 days ago we're in this same place. Mad that it's like a year ago to the day, but anyway.

grotere classic dan deze is er niet, toch? Robert Miles, Children hoorde je hier op Glow FM. En zometeen ga ik nog een classic voor je draaien. En wel eentje die niet had bestaan als iemand wel zijn afspraken was nagekomen. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerste artiest die groot is gemaakt door de 1975. Die band die lastte een jaartje pauze in en toen dacht de drummer... ik heb wel zin om een platenlabel op te richten, gericht op dancemuziek. En dat deed hij. Een van de eerste artiesten die tekende op dat label was deze man. Oscar Farrell, Burning From.

0: Prospa en Clooney, Free Your Mind. En daarvoor hoorde je Oscar Farrell, Burning From, op Pixel Radio. Een tijdje terug las ik een artikel met als titel We vervelen ons te weinig. Dat ging over dat we ieder loos moment altijd maar invullen. Met klusjes bijvoorbeeld, of met doomscrollen op je telefoon. Terwijl jezelf echt even vervelen juist vet goed is, bijvoorbeeld voor je slaap of je creativiteit. En toen ik dat las, moest ik ineens denken aan de track die ik nu voor je ga draaien, want die bewijst dat. Twee drum and bass producers, Dan Goldstein en Matrix, toen nog aan het begin van hun carrière, ergens begin 2000, hadden in de studio een afspraak met Goldie, een grootheid in de drum and bass scene. Daar waren ze zenuwachtig voor, wat ik snap, want ze keken op naar Goldie. En ze dachten ook, ja, samenwerken met deze man, dat zou ook zomaar eens goed kunnen zijn voor onze eigen carrière. Dus met zweethandjes zaten ze daar in die studio. Maar Goldie, die kwam niet opdagen. Dus verveelden ze zich kapot. In plaats van naar huis gaan, dachten ze alleen, ja, we zitten nu in deze mooie studio. Laten we een beetje muziek luisteren. En vooral de plaat It's Love van Jill Scott, die toen net uit was, die klonk erg goed en warm in die studio.
1: I'm crazy, the way you got me open, baby.
0: Meteen waren de gasten helemaal inspired. Maar gek genoeg lukte het niet om er een drum-bass track van te maken. Dus probeerden ze het over een andere boeg. Een house remix. En dat werkte wel. Zo goed zelfs dat platenlabels vochten om deze track uit te mogen brengen. Waardoor ze ook snel moesten schakelen. Ze combineerden hun artiestennamen maar gewoon voor het gemak. Goldstein en Matrix werd Goldtrix. En terwijl ze allebei vuistdiep in de drum and bass zaten, was hun eerste hit, toch echt, een huisplaat.

Bye, Sam. Met een prachtige stem daarover van Clara Lassan, The Water op Pixel Radio. We gaan het weer doen, hè? In september. Dan komt de Pixel Summer Anthem Top 20 terug hier op Blauw FM. Zometeen vraag ik Tijn van Tasty Folk welke track hij denkt dat er hoog gaat eindigen dit jaar. Eerst Camel Fat. So good.

0: Camel Fat. Zo goed, hoorde je op Blauw FM. Welke tracks moeten er in de Pixel Summer Anthem Top 20 komen deze september? We vragen het aan Eindhovense DJ's en collectieven. Zij dragen hun favoriete tracks aan. En op die longlist kun jij aan het einde van de zomer stemmen. Zodat die lijst ook echt is samengesteld door jou. En ja, de zomer is nog lang. Maar ik dacht, ik vraag toch Tijn van Tasty Folk alvast eens welke track hij denkt dat het deze zomer goed gaat doen.
1: Yo, Gijs. Leuk dat je weer op zoek bent naar de top 20 voor deze zomer. Als het aan mij ligt, moet daar sowieso Issa van Osvoer in terechtkomen. Ik heb hem zelf ook vaker bij Tasty Folk gedraaid. En het is een plaat die altijd werkt. Iedereen krijgt er een glimlach van op zijn gezicht en gaat gelijk dansen. Past perfect bij het zonnetje. Ja, ik ben heel benieuwd of mensen hem kennen. Ik denk dat het een redelijk onbekende plaat is. Maar ja, als je deze hoort, dan denk ik dat je zelf ook weet dat die minimaal in de top 10 terecht moet komen. Dus ik ben benieuwd waar hij gaat eindigen. En succes met de zoektocht naar de andere plaat.

0: Als je nu geen zin in de zomer hebt, dan weet ik het ook niet meer. ESA hoorde je van Osvoer, aangedragen door Tijn van Tasty Folk voor de Pixel Summer Anthem Top 20. En heb je nou zin in die zomer? Dan komt het goed uit. Zometeen hier op Blow FM een festival set van Pixel Resident. Joop.
1: Via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

0: zei het net al even. Die festivalzomer die komt lekker op stoom. En daarom heerlijk op je radio nu om in die vibe te komen. Tot 2 uur lang de live set van Joop van afgelopen Paaspop. Net hoorde je Emmanuel Satie en Hot Since 82 met Give It All. En dit is John Summit in Chicago op Pixel Radio.
1: It was about 6:15 in the morning. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high.

and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk.

drunk and I'm high.

Romano. De gast die opgroeide in een familie waar muziek niet bestond. Hij moest gewoon een vak leren van zijn opa. Dat ging hij overigens ook doen in Pisa. Je weet wel, de toren. Maar muziek ging een steeds belangrijkere rol spelen in zijn leven. Hij speelde in bands, hij zong. Hij maakte een eigen radioshow over alternatieve rockmuziek, notabene. En hij ging zijn eigen feesten organiseren. Op de tennisclub. Dus misschien is het niet zo heel gek dat we Manfredi het beste kennen onder zijn artiestennaam. DJ Tennis hoorde je met Dale Dale in een live set van Joke opgenomen tijdens Paaspoort.

in de stemming komen voor het festivalseizoen met de live set van Joop, opgenomen in de Pixel Tent op Paaspop. En dat draaide die ook deze. Demi Requisimo en Luca Lessie met een knipoogje naar Basement Jacks. Dit is Basement Trash, Pixel Radio.

0: Archie met Regenerate hoorde je op Pixel Radio. En daar hoorde je afgelopen uur een live set van Joop om jou lekker in die festival vibes te krijgen. Live set opgenomen vanaf Paaspop in de Pixel tent daar. En heb je nou meer zin in nog meer Pixel Radio? Check Pixel Radio dan op Soundcloud, hè. Daar kun je alle shows altijd terugluisteren, inclusief playlist.
1: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 2 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Defected in the house.

you feel it?